Nu is het de shock af het als is het zo. Aput ne kan is aan ook het zo. Zo kin naar is zo zonder, kip het tot. Man, het kip voor.